0: wat onder mij er was. Hier mijn gewet, door mijn gewet. De joa met de weg, de weg.
1: Van minden en mit chok, sem es hai o kiva. Is din chabar lang ja, van sem sem mi ben hier.
0: Op met de weg, op met de weg. De joa met de weg, de weg.
1: Op met de weg, op met de weg.